0: Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek, waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt plaatselijk dichte mist voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: En als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang met al heel wat dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Nijkerk 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag en morgen nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Lelystad. Tijdens de ochtendspits kan het mistig zijn. De zon schijnt vooral in de middag met enige regelmaat. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond toenemende bewolking, vannacht overwegend bewolkt met kans op een beetje motregen. Door de vele wolken daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar in de ochtend zijn wolken en nevel mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag is het opnieuw aangenaam met zonneschijn en een graad of 20. Woensdag ook nog aangenaam warm, maar later op de dag meer bewolking en in de avond verwacht ik regen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat file tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Werkzaamheden veroorzaken file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 4 kilometer. Het oponthoud is ook daar 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en de Ravenstein 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
4: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
3: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
3: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dit tijdstip is het behoorlijk druk op de weg. En daarbij is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Elspeet 7 kilometer stilstaand verkeer. Met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Verkeer vanuit Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn. Op de A50 van Arnhem naar Oss, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. En 50 Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 7 kilometer. De vertraging is daar 1 kwartier. En op de N305 van Dronten naar Almere, tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde, 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaat door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag en morgen nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Lelystad. Tijdens de ochtendspits kan het mistig zijn. De zon schijnt vooral in de middag met enige regelmaat. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond toenemende bewolking, vannacht overwegend bewolkt met kans op een beetje motregen. Door de vele wolken daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar in de ochtend zijn wolken en nevel mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag is het opnieuw aangenaam met zonneschijn en een graad of 20. Woensdag ook nog aangenaam warm, maar later op de dag meer bewolking en in de avond verwacht ik regen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 9 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Wezep en de afrit Epe 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 4 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
7: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
6: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
8: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
6: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de rijbaan is weer vrij. Door de file op de A12 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is nog vroeg als je de voordeur achter je dicht trekt. Voorgoed, als het aan jou ligt. Al je bezittingen heb je keurig ingepakt in een kleine zwarte koffer en die houd je stevig vast. En daar sta je dan, in je eentje, op een tochtig station. Terwijl de regen in je bleke gezicht waait, moet je denken aan je moeder. Zij zal nooit begrijpen waarom je weg bent gegaan, denk je bij jezelf. Alleen jij weet dat. Omdat je de liefde waar je naar op zoek bent, thuis nooit zal kunnen vinden. Het is tijd om weg te vluchten uit dit dorp. Jij was altijd de stille, het mikpunt van spot voor veel andere jongens uit het dorp. Daardoor groeide je op als een eenzame, verlegen jongeman. Het dorp begon over je te roddelen en je werd op straat zelfs met een scheef oog aangekeken. Maar wat ze ook hebben geprobeerd, ze krijgen jou niet klein. Jij staat ver boven alle roddels en verhalen. Terwijl je de buitenwereld nooit iets liet merken van je verdriet, schreeuwde een stem van binnen ondertussen: ga toch weg, vlucht weg uit dit dorp. En daarom is het nu de hoogste tijd om die stem te volgen en weg te gaan uit dit kleine, bekrompen dorp.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag en morgen nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Lelystad. Tijdens de ochtendspits kan het mistig zijn. De zon schijnt vooral in de middag met enige regelmaat. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond toenemende bewolking, vannacht overwegend bewolkt met kans op een beetje motregen. Door de vele wolken daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar in de ochtend zijn wolken en nevel mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag is het opnieuw aangenaam met zonneschijn en een graad of 20. Woensdag ook nog aangenaam warm, maar later op de dag meer bewolking en in de avond verwacht ik regen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en Strandnulde, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. En op de A50 Arnhem richting Oss. Langzaam rijdend verkeer tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaat door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag en morgen nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Lelystad. Tijdens de ochtendspits kan het mistig zijn. De zon schijnt vooral in de middag met enige regelmaat. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond toenemende bewolking, vannacht overwegend bewolkt met kans op een beetje motregen. Door de vele wolken daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar in de ochtend zijn wolken en nevel mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag is het opnieuw aangenaam met zonneschijn en een graad of 20. Woensdag ook nog aangenaam warm, maar later op de dag meer bewolking en in de avond verwacht ik regen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss, 10 minuten vertraging in 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioLelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag en morgen nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Lelystad. Tijdens de ochtendspits kan het mistig zijn. De zon schijnt vooral in de middag met enige regelmaat. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond toenemende bewolking, vannacht overwegend bewolkt met kans op een beetje motregen. Door de vele wolken daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar in de ochtend zijn wolken en nevel mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag is het opnieuw aangenaam met zonneschijn en een graad of 20. Woensdag ook nog aangenaam warm, maar later op de dag meer bewolking en in de avond verwacht ik regen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuring.

0: En slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog. 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt het onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt. Zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Dieselroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kamp heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We kunnen de komende uren nog genieten van fraai herfstweer in Lelystad. Het gaat echter veranderen, want vanaf het IJsselmeer drijven vanavond wolken over de stad. Vannacht kan uit de dikkere wolken een beetje motregen vallen, maar het blijft nagenoeg droog. Door de bewolking daalt de temperatuur vannacht niet verder dan 1 graad of 12. Morgen eerst veel bewolking en wat gemiezer. In de middag droog en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het ook nog vrij warm met 19 of 20 graden. Wel verwacht ik later in de middag meer bewolking en in de avond een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.

0: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de komende uren nog genieten van fraai herfstweer in Lelystad. Het gaat echter veranderen, want vanaf het IJsselmeer drijven vanavond wolken over de stad. Vannacht kan uit de dikkere wolken een beetje motregen vallen, maar het blijft nagenoeg droog. Door de bewolking daalt de temperatuur vannacht niet verder dan 1 graad of 12. Morgen eerst veel bewolking en wat gemiezer. In de middag droog en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het ook nog vrij warm met 19 of 20 graden. Wel verwacht ik later in de middag meer bewolking en in de avond een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat door een ongeluk op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelderdome en Knoop het Velperbroek 4 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.

0: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond doodgegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elde en Velperbroek 4 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor je inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de komende uren nog genieten van fraai herfstweer in Lelystad. Het gaat echter veranderen, want vanaf het IJsselmeer drijven vanavond wolken over de stad. Vannacht kan uit de dikkere wolken een beetje motregen vallen, maar het blijft nagenoeg droog. Door de bewolking daalt de temperatuur vannacht niet verder dan 1 graad of 12. Morgen eerst veel bewolking en wat gemiezer. In de middag droog en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het ook nog vrij warm met 19 of 20 graden. Wel verwacht ik later in de middag meer bewolking en in de avond een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaat door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We kunnen de komende uren nog genieten van fraai herfstweer in Lelystad. Het gaat echter veranderen, want vanaf het IJsselmeer drijven vanavond wolken over de stad. Vannacht kan uit de dikkere wolken een beetje motregen vallen, maar het blijft nagenoeg droog. Door de bewolking daalt de temperatuur vannacht niet verder dan 1 graad of 12. Morgen eerst veel bewolking en wat gemiezer. In de middag droog en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het ook nog vrij warm met 19 of 20 graden. Wel verwacht ik later in de middag meer bewolking en in de avond een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Kootwijk 12 kilometer langzaam rijdend stilstaan. Kost je 10 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloos staat een

0: vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.
2: Eerst.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaat door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kamp heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We kunnen de komende uren nog genieten van fraai herfstweer in Lelystad. Het gaat echter veranderen, want vanaf het IJsselmeer drijven vanavond wolken over de stad. Vannacht kan uit de dikkere wolken een beetje motregen vallen, maar het blijft nagenoeg droog. Door de bewolking daalt de temperatuur vannacht niet verder dan 1 graad of 12. Morgen eerst veel bewolking en wat gemiezer. In de middag droog en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het ook nog vrij warm met 19 of 20 graden. Wel verwacht ik later in de middag meer bewolking en in de avond een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is de avondspits druk begonnen met ruim 60 kilometer.
3: kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er stond een auto met pech, maar die is door. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo staat 4 kilometer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl. When I first saw you.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China.

0: Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het midden van het land ook erg druk, met bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst een kwartier oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Oost, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer met een half uur extra reistijd. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek, tussen Elst en Huissen staat 3 kilometer file en dat kost je bijna 20 minuten extra reizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluiting op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en 21 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaat door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We kunnen de komende uren nog genieten van fraai herfstweer in Lelystad. Het gaat echter veranderen, want vanaf het IJsselmeer drijven vanavond wolken over de stad. Vannacht kan uit de dikkere wolken een beetje motregen vallen, maar het blijft nagenoeg droog. Door de bewolking daalt de temperatuur vannacht niet verder dan 1 graad of 12. Morgen eerst veel bewolking en wat gemiezer. In de middag droog en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het ook nog vrij warm met 19 of 20 graden. Wel verwacht ik later in de middag meer bewolking en in de avond een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land een drukke avondspits met ruim 130 kilometer file in totaal. Wees oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A50 valt op Arnhem richting Oss tussen Heet en Ravenstein 15 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. En tenslotte nog een ongeluk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Dat gebeurde tussen Elst en Huissen. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land verloopt de avondspits nog altijd behoorlijk druk, met ruim 100 kilometer file nog altijd. 3 files vallen erop. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En er staat daar 9 kilometer file. Veel oponthoud nog op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen Renkum en knooppunt Paalgraven 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging is een half uur. En de A325 ten slotte Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen knooppunt Ressen en Pezinghaaf 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. En Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond doodgegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een 0,5 kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor RopaRun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer, waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We kunnen de komende uren nog genieten van fraai herfstweer in Lelystad. Het gaat echter veranderen, want vanaf het IJsselmeer drijven vanavond wolken over de stad. Vannacht kan uit de dikkere wolken een beetje motregen vallen, maar het blijft nagenoeg droog. Door de bewolking daalt de temperatuur vannacht niet verder dan een graad of 12. Morgen eerst veel bewolking en wat gemiezer. In de middag droog en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het ook nog vrij warm met 19 of 20 graden. Wel verwacht ik later in de middag meer bewolking en in de avond een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand

0: van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files zijn opgelost in het midden van het land. Echter nog altijd veel oponthoud op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat 11 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier staat een touringcar met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Love is Everywhere. Alan Clark. Ik denk dat is het mooi begin. Love is everywhere.
1: Everywhere, ja.
0: Even een mooie boodschap op deze...
1: Is dat ook zo? Is de vraag altijd. Maar
0: ik denk dat je een beetje emotioneel
1: ben je, hè? Denk ik.
0: Ja, ik ben ontzettend emotioneel.
1: Ja, daarom. Dan snap je dit soort muziek, dat snap ik dan.
0: Waarom ben ik emotioneel?

0: Nee, eigenlijk?
1: Geen idee, maar je ziet er emotioneel uit.
2: Oh, nou, ik heb droge ogen, dus misschien heeft het daarmee te maken. Goed, de eerste maandag van de maand en we zijn er weer 5 oktober 2026. En dan zeggen we goedenavond allemaal.
1: Zullen
2: we
1: gelijk...
3: Goedenavond.
1: We binnen er weer op Amsterdam, hè? Ik ben Amsterdammer. We binnen er weer.
2: Zullen we gewoon beginnen met onze eerste gast? Of wil je nog iets vertellen? Of zeg je van iets aankondigen? Of zeg je, nou, begin lekker?
1: Ik zou gewoon beginnen.
2: Ja, oké, okay, gaan we dan.
1: Onze vaste gast.
4: Op zoek naar de beste concerten en uitgaanstips bij Poppodium Corneel? Bij Maandagavond Live hoor jij alles over.
2: Ja.
3: Ja.
2: Daar
3: ja,
2: is ze weer.
3: Ze was er weer.
1: Is mij, daar ben je weer.
3: Ja.
2: Wat een gezellige geit. Gezelligheid.
3: Gezelligheid, nou hé. Hey.
2: Nee, niet jij, maar wat een gezellige geit.
3: Oh, ja. Ja, die staat op gang, die geit.
2: Ja.
3: Ja.
1: Hey, maar dat is een beetje emotioneel, hè? Wat ik
3: oh, daar, ja, daar komt het door. Ja.
2: Waarom ben ik emotioneel? Ja,
1: dat zie ik aan je.
3: Oh. Oh. Dat is gewoon voor je bepaald dat je emotioneel bent. Ja.
2: Heb ik dan zo'n schuin, weet je het, zo'n schilderijtje, zo'n schuin en dan zo'n traantje? Ja?
3: Dus. Kunnen we erop tekenen?
1: Ja, ja, ja.
3: Kan.
1: Maar thuis een zigeunerin, dat is ook wel wat leuk.
2: Ja, dat is, ja. Zo'n schijn in de ja, zo'n
1: 50, 60 jaar, een zigeunerin, weet je
2: wel. Ja, dat is, ja. Van mijn moeder. Goed. Leuk dat je er weer bent.
3: Ja, ik vind het ook leuk.
2: Alles nog een beetje goed, gezond, alles en goed. Een leuk weekend gehad, weet ik veel. Moet er wat.
3: Ja, leuk weekend gehad, ja. Ik, ja? Ben niet, ik heb een beetje last van mijn rug, maar dat is een beetje vervelend. Maar...
2: Als je straks gaat liggen, dan kunnen Ger en ik over je heen lopen. Zo. Kijk,
3: misschien helpt dat wel,
2: misschien
3: ja.
2: Helpt het. Ja, weet ik veel.
3: Zeker.
1: Ja, maar ben je al bij Corneel geweest dit weekend? Dat is leuk, hoor.
3: Ja, nou.
2: Oh, je bent ook...
3: Ja, ik ook was daar. Ik was daarbij, we hadden dit weekend, eerste weekend van oktober. En we hadden ook weer ons jaarlijkse Sloktoberfest.
1: Oh, ja.
3: En ik dacht, ik ga toch even kijken.
2: Slokt over.
1: Nou,
3: en natuurlijk werd ik weer uit het publiek gepakt. Ik moest op het podium staan en ik moest daar gaan dansen. En er werd, het was dan het liedje dat van zak, zak, zak, zak maar naar beneden.
1: Oh ja.
3: Ja, sorry. Ik kan niet zakken, sorry. Dat deed zoveel zeer. Dus dat zag er niet heel...
2: En toen
3: heel,
2: jij zakken, toen hoorden we...
3: Krak.
2: Zoiets, hè?
1: Ja, zoiets was het.
3: Maar het was wel heel gezellig.
1: Nou, leuk. Dat wel. Nou, leuk.
2: Nou, goed. Maar, en daarna kreeg je gewoon...
3: Ja, precies.
1: Dat wel.
3: Ja, dat
2: nou,
3: wel.
2: Alle jingles hebben we gehad. Goed, we gaan oktober gaan we doornemen van Corneel.
3: Ja, ja. Ja, want ook in de rest van de maand is er genoeg leuks te beleven bij ons. En dat begint dit weekend met Inverum en Terradown. We hebben namelijk weer een nieuwe editie van Corneel Oorverdovend op het programma staan. En deze keer dus met Inverum en Terradown. En samen met Support Act Artras zorgen ze voor een keiharde metalavond met allemaal verschillende soorten metalgenres.
1: Ja.
3: Dus je krijgt binnen de metal allemaal verschillende soorten metal horen.
2: In onze termen, Ger, is het gewoon teringherrie.
3: Ja, klopt. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja.
1: Nou, dat voor jou zal het nog meevallen. Voor mij is het nog veel meer.
2: Ja. Nou, voor de mannen van woensdagavond, die vinden dit geweldig.
3: Ja, die vinden dit geweldig.
1: Als je ouder wordt, word je ook wat dover. Dat
2: ja, dat is waar.
3: Ja, dan is het minder herrie. Dan valt het nog weer mee. Ja. De early birds zijn al helemaal uitverkocht. Maar normale tickets zijn nog te koop. Zowel online als aan de deur. En wil je nou wat geld besparen, koop je tickets dan online. Want dat kan je zo een biertje opleveren. Omdat je dan
2: of een watertje.
3: Of een watertje.
1: Ja, want ik drink
3: of een frisdrank.
2: Meteen alcoholisme natuurlijk weer bevorderen. Je.
1: Ik drink alleen maar wijn, maar er zit toch geen alcohol in.
2: Nee, je hebt ook alcohol, zei je maar.
1: Nee, nee, dat vind ik niet lekker. Maar.
3: Oh.
2: Dus het kan ook een colaatje.
3: Het kan ook een colaatje zijn. Het mag van alles zijn.
1: Ja, ja.
3: Maar dan heb je dat in ieder geval al bespaard.
2: Ja, anders krijg je maandagavond live bevorderd alcoholgebruik.
3: Ja, ja dat doen wij niet.
1: Ah, voorstander. Ik ben een voorstander.
3: Nee. Oh, hij is voorstander.
1: Ja, zeker. Ik ook.
3: Dus wel. dit weekend staat Pinya ook weer bij ons in Corneel. Ze zijn weer helemaal terug. En tijdens Pinya hoor je de beste Latin en reggaeton hits... van onder andere Daddy Yankee, Sean Paul en J Balvin. Ja, het wordt gewoon weer een supergezellige tropische avond... om lekker met elkaar te dansen. En Pinya verkoopt altijd uit. We hebben nu nog een aantal laatste tickets in de verkoop. Dus wees er snel bij. En zorg dat je die tickets scoort. Want anders vis je straks achter de net en dat wil je niet.
2: €18,90.
3: €18,90, ja.
2: Hey, maar even voor mij, hè, want ik ben wat ouder natuurlijk. Ja. Open om 11 uur. Dus het begint om 11 uur 's avonds.
3: Ja. En we gaan door tot 4 uur 's ochtends.
1: Oké. Okay.
3: Oh.
2: Nou, dat ga ik niet komen. Want het kwart over 11 klonk.
1: Voor 11 lig ik al in bed.
2: Ja, ja, ja, helemaal.
3: Nee, ik snap dat heel goed. Daar kan ik me heel erg in vinden.
2: Ja.
3: Dat is ook niet mijn ding, maar mocht het wel je ding zijn. Er zijn mensen die het hartstikke leuk vinden.
5: Niet voor mij, hoor.
3: Nog steeds supergezellig.
1: Als ik jong was, zou ik gaan.
2: Ja, vroeger.
1: Gingen
2: wij ook tot zo laat uit, hè?
1: Ja, natuurlijk altijd, toch? Leuk, toch?
3: Nou, ik heb misschien zometeen nog wel een ander dansfeest. Dat wel eerder start.
1: Nou ja.
3: Wat ook wel leuk voor jullie is.
2: Nou, ook wel voor jullie.
3: Voor jullie, onder andere.
2: Oude mannen. Voor blanke oude mannen.
1: Vertel.
3: Maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst even naar aankomende week. Want dat wordt een hele drukke week. We hebben namelijk 4 verschillende events op de planning staan. En we beginnen woensdag 14 oktober met het Kunstbende Festival. En tijdens het Kunstbende Festival krijgen de winnaars van Kunstbende Flevoland een podium om hun talent te laten zien. En het wordt een creatieve showcaseavond vol met jong talent op het gebied van dans, taal en muziek. En het is voor jou de avond om de makers van de toekomst te ontdekken. Tickets zijn nog beschikbaar via onze website. We hebben 2 tarieven, eentje voor onder de 19 jaar en eentje voor boven de 19. Omdat Kunstbende zich eigenlijk voornamelijk focust op de jongeren. Dus mocht je onder de 19 zijn, dan heb je geluk. Dan moet je €5 betalen en anders €10. En dan donderdag.
1: Ja,
3: zeker.
2: Zeker. Ja. Ja, je kan toch talent zien. En een leuk avondje uit ook nog eens.
3: Ja, zeker. En van alles nog wat, van DJ's tot bands, tot taalkunstenaars. Echt van alles komt voorbij. Dan donderdag 15 oktober is het tijd voor Brownies en Downies in concert. Ja, iedereen heeft denk ik wel eens van Brownies en Downies gehoord. Je hebt restaurants gewoon al over Nederland. Ja. En ook in Lelystad.
1: Ook in Lelystad. Ja.
3: En in de vestiging in Lelystad is het zo dat ze de ochtend vaak beginnen met muziek en met zingen. En toen is eigenlijk het idee geboren van hoe leuk zou dat zijn als we dat een keertje als concert zouden doen. En dat hebben ze uitgeprobeerd bij hun in de vestiging zelf. En dat is heel goed ontvangen. Aha. En toen zijn ze naar ons gekomen en toen hebben ze gezegd, kunnen wij dat niet bij jullie op het podium doen? En we hebben natuurlijk gezegd dat wij dat hartstikke leuk zouden
1: doen. Ik ben aanwezig.
3: Ja.
1: Ja, maar kan.
3: Zeker, zeker.
1: Met z'n zessen komen we. Ja, echt waar.
3: Ja, die zijn goed.
1: Met mijn kinderen en nog een stelletje. Ja, we komen echt. Ja, ja, ik ga het zien. Vind ik leuk. Ja, we gaan er wel eens lunchen. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, het is
2: En onze collega's van de Vrijdag, die hebben daar ook wel eens uitzendingen en zo.
1: Uitzendingen
2: dus, of ze komen hier, dus dat is hartstikke leuk.
3: Ja. Ja, dus het wordt sowieso één groot feestavond met heel veel muziek. Want onder begeleiding van professionele muzikanten en artiesten laten de medewerkers zien wat zij muzikaal in huis hebben.
1: Ja.
3: En het wordt gewoon een hele mooie avond. Een avond die je niet wil missen.
1: Nee.
3: En de early birds zijn helemaal uitverkocht. Die waren echt de eerste middag al binnen een uurtje waren ze weg allemaal. En de andere tickets gaan ook heel snel. Dus mocht je erbij willen zijn, koop je tickets nu.
1: Ja.
3: En dan vrijdag 16 oktober komt Sokkie weer terug. Dat is onze Zuid-Afrikaanse dansavond. Ja, en of je nu een ervaren Sokkie-danser bent of voor het eerst gewoon even komt kijken. Iedereen is welkom.
1: Even voor mij, wat is een Sokkie?
3: Ja, Sokkie, dat is een speciale Zuid-Afrikaanse dans. Okay. En mensen, de naam zegt het al een beetje, die dansen op hun sokken.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dat is dat zei ik ook aan het denken. Maar dat dorst ik niet te zeggen.
2: Sokkie-dans. Ja.
3: Dus als je binnenkomt, dan staan er ook allemaal schoentjes zo op een rijtje.
1: Oh, okay.
3: Het is heel leuk om te zien. En gewoon een hele leuke, gezellige avond met anderen om lekker te dansen.
1: Ja.
3: En dan zaterdag 17 oktober is het concert van A Murder in Mississippi.
2: Oh, mag ik even terugkomen op de sokkie-dans?
3: Ja.
2: Voor Gerry staat namelijk de basis. Je houdt je partner vast zoals bij het stijldansen. Je beweegt op het ritme met eenvoudige schuifelstap, ofwel de basic shuffle. Je maakt kleine stappen en draait samen over de dansvloer. Er zijn geen strenge regels. Je kunt draaien, stappen toevoegen of rustig bewegen op de maat.
1: Ja, als je begint over ritme, dan hak ik
2: dat wou ik net zeggen. Rustig bewegen
1: dat
2: op de maat.
1: Dat heb ik nooit gehad. Nee.
2: Rustig bewegen op de maat is er voor geen niet bij. Dus is dus de sokkiedans.
3: Ja. En zoals ik net al zei, zaterdag 17 oktober staan A Murder in Mississippi en The Orange Blossoms op ons podium. En de Gentse-band A Murder in Mississippi, die neemt je tijdens deze avond mee naar de muzikale wereld van Americana, country, folk en blues. En zij geven een eigen tijdse twist aan de traditionele Amerikaanse muziek. En die vormen zo hun eigen sound. En de countryband The Orange Blossoms, die verzorgt deze avond de support.
1: Leuk.
3: Ja. En dan het weekend daarna komt het Lelystad's Amazing Festijn weer terug. En dat is ook één groot feest.
1: Ja.
3: We hebben het vorig jaar ook gedaan. Toen het is een hele tijd weg geweest. Toen hebben we het vorig jaar weer gedaan. En dat was één groot succes. Dus we hebben het natuurlijk dit jaar weer teruggebracht.
1: Er is heel veel animo voor.
3: Zeker.
1: Dat hoor ik van iedereen.
3: Ja.
2: Weet je, het is een soort van... het zijn ook grote artiesten natuurlijk. Hè, de Lelystad's artiesten vooral. Maar het is ook een soort van Jordaan in de polder weer een beetje in het klein dan.
3: Ja, klopt.
2: Eigenlijk moet je zeggen, Lelystad in de polder.
3: Ja, eigenlijk wel, Ik weet niet of ze heel blij zijn als we die naam gaan stelen, maar...
1: Cornel in de polder.
2: Cornel in de polder.
3: Ja, Cornel in de polder. Maar jij zegt al, ja, allemaal Lelystadse artiesten. Want dit is een speciale editie met alleen maar Lelystadse artiesten. En dat zijn Roy Oostwegel, Ronald Berkt, DJ Pablo en Danny Braaf. En zij zorgen
1: dat
3: voor...
1: Dat zijn de meest bekende, ja.
0: En de namen.
3: Zeker. Ja. Ja, en zij zorgen voor een avond vol herkenbare hits. En natuurlijk heel veel meezingers. En die zijn zowel Nederlands als Engelstalig. Ja. En zowel groepstickets als normale tickets zijn te kopen via onze website.
2: Is het nog niet uitverkocht?
3: Nee, nog niet.
1: Oh.
3: Dus je kan er nog heen.
2: Dat verbaast mij even. Nou, mijn dochter is jarig. Ik weet niet wanneer ze het viert. Moet ik even vragen. Anders
3: je kan ook heel leuk het feestje in Cornel vieren.
1: Dat is het is elke keer als
2: ze het is jarig.
1: Hoe vaak is ze per jaar jarig? Elke keer is ze... Mijn dochter is jarig. Ik hoor niet anders.
3: Dat is wel vaak.
1: Gek is dat. Ik heb valt jou ook op, hè?
3: Ja.
2: Ik heb 17 dochters.
1: Elke keer hoor ik, mijn dochter is jarig.
2: Ja. Ja. Nou, mijn vrouw weet het nog niet, maar...
1: Laatst zei hij, mijn zoon is jarig. Heb jij zijn zoon?
3: Oh. Maar
1: werkt altijd goed.
3: We hebben hem door.
2: Ja, dat is jammer. Hij vertelt het nu op de radio en televisie. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Dat iedereen nu mijn smoes door kan krijgen.
3: Ja. Hij moet je toch een ander smoesje verzinnen.
2: Nee, ja, vind ik zeg ook. Tegenwoordig mijn kleinzoon blijft slapen.
1: Dat is ook een goeie.
2: Ja, die kan ik
1: dat kan je heel lang volhouden. Tot zijn 16e jaar.
2: Nou.
1: Hij dan allemaal hem eruit schoppen.
2: Nee, maar goed. Ja.
3: Nou, nu de dansavond waar ik het net al even over had, die ik echt wel bij jullie wat meer vind passen. Dat is namelijk 40
1: Up. Doe maar hem.
3: Oh, wat meer bij jou vind passen. Namelijk 40 Up. En 40 Up is de dansavond voor de 40-plusser. En alle hits van de 80's tot nu komen voorbij. En ook de videoclips, die worden getoond op een heel groot scherm in de zaal. Heel leuk. Ja, geeft echt wel wat extra's aan zo'n dansavond. En ja, het wordt gewoon een gezellige avond en een lekkere trip down memory lane.
2: Maar dat deden we vroeger ook, hè? Als je ergens in een disco stond, werd er een nummer gedraaid. En dan zag je op een ander beeld, zag je de videoclip.
0: Oh,
2: ik zelf ben vroeger ook DJ geweest van een jeugddisco in Amsterdam-Noord. Dat draaide ik ook. En toen was het net de videorecorder. En daar nam ik ook van een TMF, of weet ik van wat die onzin was. Nam ik dan die videoclips op en dan draaide ik het nummer vanuit de videoclip. En dan met dat videoclipje erbij. Dus dat is heel leuk om te doen.
0: Heb ik nog nooit gezien.
2: Nee?
0: Nee.
2: Leef jij onder een steen dan of zo? Of?
0: Ik hoorde alleen maar de muziek. Ik heb nooit videobeelden.
2: Nee, wij hadden altijd videobeelden erbij. Maar jullie zijn ook
1: nee, maar het is voor 40-plussers, hè? Ik val in de categorie bijna 80-plussers.
2: Ja, precies. Ja, 100 min.
0: 100 min, ja.
2: Ja.
3: Nou, dat is dus nu weer helemaal terug.
2: Ja,
3: leuk. Lekkere en de muziek en de videoclips. En dan zijn we beland bij het laatste weekend van oktober. En dat is best wel een speciaal weekend, want dat is natuurlijk het Halloween weekend.
1: Oeh.
3: En Halloween vier dit jaar met een flinke dosis rock'n'roll tijdens Heavy on the Rocks Halloween Edition. En dat is op vrijdag 30 oktober. Dan staan de bands Revenge, Magistry en Kabaal namelijk bij ons in Cornel. En ze zorgen voor een avond vol keiharde rock. En het wordt een Halloween die alles behalve rustig is. Want zij brengen voornamelijk hard rock, punk, psychedelische rock en new wave. Dus een keiharde avond om Halloween lekker in te luiden.
1: Ja.
3: En we sluiten het Halloween weekend ook weer goed af. En dan ook weer op een keiharde manier. Namelijk met een metal tribute night. The Hunting Party, Psychosocial, Victims of a System. Die brengen dan de muziek van Linkin Park, Slipknot en System of a Down naar Cornel. En dat doen ze op 31 oktober. En je kan hits verwachten als In The End, Chop Suey en Duality. Ja, dat wordt gewoon een keiharde avond vol metal en moshpits.
1: Nou, ik zit erop te wachten.
3: Ja, dat snap ik. Dat is echt een event voor jou.
2: Die moshpits moet je aan de kant, want dan vlieg je alle kanten op.
3: Ja.
2: Dus, nee, dat was alweer oktober.
3: Dat was hem weer.
2: Zo, daar gaan we hard in.
1: Nou, leuk is
2: het. Jongen, wat gaan we hard allemaal. En dan heb je gewoon daarna november natuurlijk. Meestal na oktober.
3: Ja, meestal.
2: Waar kunnen we jou tegenkomen in oktober?
3: In oktober? Oeh, laat me eens even kijken. Nou ja, bij het Oktoberfest dus. Daar was ik, maar dat is te laat, helaas.
2: Waar kunnen we jou tegenkomen?
3: Ik kan zo
2: oktober, daar was ik. Ik weet het niet.
3: Daar kon je me tegenkomen. En sowieso bij het Kunstbende Festival. Daar ga ik even een kijkje nemen. Ja, en ik wilde heel graag naar Brownies & Downies in concert. Maar ik zit dan zelf in Amsterdam bij een ander concert.
2: Oh, ik wil zeggen, je dochter is jarig.
3: Nou, zo oud ben ik niet.
1: Nou, leuk dan.
3: Nee, dus ik kan helaas
1: niet. Kom ik dan Cornel beden niet? Nou,
3: ja.
1: Zelf dan.
2: Ja. Hey, dank je wel weer voor het uitgebreide en mooie programma van Cornel. Dus mensen, als je zegt van er is niks te doen, kijk even op de website van corneel.nl, agenda.
3: Er is zeker wat te doen.
2: En dan kan je zeker dat er wat te doen is. Dank je wel, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
1: Dank je wel.

0: The Devil in Disguise, Elvis Presley. En daarvoor hoorde je nog Dead or Alive van You Spin Me Around.
1: Ja.
0: Nee, You Spin Me Around van Dead or Alive. Even andersom zeggen, dat is altijd handig. Ja, we nemen het anders. Als het goed is, gaan wij rond 7:30 contact hebben met Johnny de Mol.
1: Ja, Johnny de Mol, die gaat
0: ons even bellen.
1: Gevraagd om of hij in de uitzending even mag vertellen. Hij gaat aanstaande donderdag treedt hij op in de Agora.
0: Ja.
1: En rond deze tijd, we hebben contact met Johnny de Mol. Hij is 47 jaar inmiddels. Die heeft een moeilijke periode achter de rug. De presentator en theatermaker vertelt openhartig en dat verdriet, schaamte, frustratie en boosheid hem lange tijd in de weg zaten. Op zijn dieptepunt herkende hij zichzelf nauwelijks meer als echtgenoot en vader. Hij gaat in die show, gaat hij erover praten.
0: Dat is best wel heftig dan.
1: Ja, die jongen heeft een heel heftig leven achter de rug eigenlijk. Dan denk je, nou, die jongen is een hele rijke vader. Nou, dus
2: ja,
1: geen problemen nou.
2: Leven,
1: die jongen heeft alleen maar problemen. Hij gaat overal van beschuldigd. Nou, hij gaat er echt over praten in het theater. Hij vertelt echt de waarheid hoe het allemaal gegaan is.
2: Okay.
1: Dat is best interessant.
2: Dat
1: is
2: te
1: horen van die jongen. Nee, helemaal niet, toch?
0: Ja. Nou goed, gaan we straks met hem over hebben.
1: Overal waar hij optreedt is het uitverkocht. Nou, hij gaat ons straks bellen. We hebben afgesproken, hij belt ons rond 7:30. Dan gaat hij vertellen wat hij gaat doen.
0: Ik vraag me wel af van hoe kwetsbaar je dan wel niet bent op zo'n Twitter.
1: Ja, daarom juist. Dat vind ik toch wel mooi dat hij dat doet ook.
0: Ja, zeker. En ook dat hij bij ons daarover
1: gaat vertellen. Voor als je dat
2: doet. Ja, ik denk als je zo'n publiek figuur bent, dan kun je van alle kanten commentaar krijgen natuurlijk.
1: Dus je
2: wilt jezelf ook een keer
1: En tegenwoordig is het helemaal vroeger hoorde je het allemaal niet. Maar tegenwoordig iedereen overal word je van beschuldigd. Hè?
0: Ja,
1: ook al heb je niks gedaan.
0: Volgens mij zit er overal wel bij deze familie van die mensen in de bosjes om maar foto's, filmpjes of weet ik wat.
1: Ja, die liggen voor de deur.
0: Leg onder een vergrootglas.
1: En dan lees je de meest nare dingen over alle artiesten eigenlijk. Hè?
2: Uh-huh.
1: Ja, jongens, hou eens op.
2: Ja.
0: Gek dat er over ons nog niks in de media
1: komt. Volgende week.
0: Volgende week.
1: Ja,
0: komt er genoeg bij ons in de media.
3: Dan moet je eerst een bepaalde piek hebben bereikt.
1: Nee, maar
0: bedoel je
3: dan? Dan komt dat.
2: Maar dat is pijnlijk, hè?
1: Hij zal de hele week is emotioneel.
3: Oh ja, dat is
0: maar zeg jij nou dat Ger en ik niet heel beroemd zijn?
3: Jullie zijn wereldberoemd in Lelystad.
0: Nou ja, Ger vooral hoor. Ik ben niet zo beroemd in Lelystad. Meer berucht.
3: Ja, maar nu ben je het zelf weer aan het downplayen, hè?
1: Ja, ik zei dat toen ik had zaterdag een voorstelling in Auto Plaza, wat ik presenteerde met allemaal oude vandaag. Hè.
2: Ja.
1: En dan, ik zeg, ik moet een spiekbriefje hebben. Ik zeg, kijk, toen ik ben 78, toen ik 8 jaar was, in de lagere school had ik ook spiekbriefjes. Hè. Want dan wist ik de antwoorden namelijk niet.
2: Oei.
1: Nu wist ik de antwoorden wel, maar ik kon niet onthouden. Moet ik weer een spiekbriefje hebben?
0: maar nu mag het. Nu mag het niet. Tot zover weer even nieuws. En we gaan hopen dat het straks allemaal goed komt.
1: Helemaal goed.

0: Sommieux en Feels, part 2 alweer. Ja, zo snel gaat het allemaal natuurlijk. Dus ik ga even kijken. Ger heeft ondertussen Johnny aan de lijn. En dan gaat hij hem doorverbinden. Dan gaan we even kijken of dat gewoon lukt. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Johnny de Mol in de uitzending. Wacht even, want daar hebben we het voor. Ja, want zo vaak maken we dat natuurlijk niet mee, hè? Goedenavond, welkom bij Maandagavond Live. Leuk dat je even inbelt en met ons in gesprek wil over jouw nieuwe theatervoorstelling.
1: Ja.
0: En goed dat jij bestaat.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja, meteen een dubbele natuurlijk. Hey, en wanneer kan je een beetje vertellen van wanneer die er is en waar het over gaat?
1: Ja. Nou, wij staan aanstaande donderdag in Lelystad. 2 november hebben we première, dus we gaan het hele land door. En het gaat over mentale weerbaarheid. En ik ben zelf, heb ik even diep gezeten afgelopen jaren. Veel shit over me heen gekregen, de hele familie trouwens. En ja, dan kom je weer een beetje bij. En dan zie je toch wel dat je echt niet de enige bent die het af en toe even pittig heeft.
0: Nee.
1: En de komende 10 jaar wordt dit een van de grootste problemen in Nederland. Deze mentale strubbelingen.
0: Ja.
1: Zeker bij jongeren. Als je daar naar die cijfers kijkt, dan schrik je echt wel. Dus er zit toch nog een soort taboe op. Dus middels een beetje muziek, middels persoonlijke verhalen, middels heel veel humor, hoop ik dit een beetje open te breken en hier een gesprek over te gaan. Ook met degene die in de zaal zitten. Want ieder huisje heeft zijn kruisje. En,
2: ja, zo is het ook, ja. Ja.
1: Maar ja, eerst zelf met de billen bloot. Dat is een beetje advies.
0: Hey, en hoe spannend vond je het om de allereerste keer zo kwetsbaar en persoonlijk verhaal op het podium te staan?
1: Nou, heel spannend. Maar je merkt al vrij snel, het is een vrij interactieve show, dat iedereen heel welwillend is om ook zijn of haar gedoe te delen. Of struggle te delen. Of waar die mee worstelt. En dus dan merk je vrij snel dat je er niet alleen voor staat. En
3: mogen ze dat?
1: Ja, dat mogen ze zeker. Ja? Dat gebeurt ook gaandeweg de voorstelling. Ik nodig ook mensen uit op het podium. Soms om een liedje met me te zingen, als ze dat durven. Hè, want we weten allemaal, elk spannend dingetje begint net buiten je comfortzone.
0: Ja.
1: Dus dat ligt allemaal op tafel. En net als het belangrijk is dat je uit je comfortzone gaat, is het natuurlijk ook belangrijk om nee te zeggen. Want dat vinden ook heel veel mensen lastig.
0: Ja.
1: Dus het heeft allemaal te maken met die mentale hobbels die we allemaal wel kennen.
0: Ja, en is dat ook de boodschap die je dan wilt bereiken met deze voorstelling?
1: Ja, stiekem denk ik wel. Ik denk als je 15, 20 jaar geleden had gezegd van nou, je moet er echt gaan praten, anders krijg je daar last van. Dat mensen je een beetje lachend hadden aangekeken. Ja. Maar ik denk dat we allemaal wel weten nu dat als je er niet over praat, dat het vroeg of laat of fysiek of mentaal eruit komt.
0: Ja. Ja.
1: En dat je vastloopt. En doordat ik mijn nek uitsteek nu, denk ik ook van joh, je staat er niet alleen voor. En ga toch erover praten. Als het niet professioneel, dan is het wel met je buurman of een vriend. Want dat zijn de eerste stapjes dat je in het onder ogen komt.
0: Ja, precies. En is het ook een soort van therapie dan, deze voorstelling?
1: Ja, die heb ik al gehad. Ik ben door alle emoties heen gegaan. Op het moment dat je onterecht wordt beschuldigd van dingen waar de honden geen brood van lusten, dat je door een hele fase, een heel scala aan emoties gaat. Van boos, verdrietig, wraakzuchtig, noem het allemaal maar op. En daar ben ik helemaal doorheen. Ik moet zeggen dat ik heel goed in de wedstrijd zit nu. Dat ik ook dankbaar ben waar ik nu sta, wat ik heb meegemaakt. En dat is een beetje dubbel, want dingen die je meemaakt zijn heel pijnlijk. Maar uiteindelijk steek je er toch ook nog wel van op, wat van op.
2: Nou, dat is wel heel knap natuurlijk.
1: Om dat te delen is eigenlijk een voorrecht.
0: Ja.
1: Hè? Want uiteindelijk, je kan nog steeds beter je poot in het gips hebben. Want dan kom je binnen en dan springt iedereen op om je te helpen.
2: Dan weten ze wat je hebt. Maar,
3: dan zien ze het.
1: Maar op het moment dat je zegt, ja, ik hoor 3 stemmen in mijn hoofd, dan lopen mensen een boogje om je heen.
0: Dan zijn ze weer bang voor je natuurlijk.
4: En zijn er ook verhalen uit de show die jou echt heel erg aangrepen van andere mensen?
1: Ja, het is niet te geloven. Ik heb een hele jonge band die mij begeleidt. Dat is de band van Bente, de zangeres.
0: Oh ja. Oeh.
1: En wij gingen repeteren op de dag van de eerste try-out. En ik had gezegd, ja, er komen ook wel wat heftige verhalen op je af. Nou ja, ik kan natuurlijk niet in detail gaan treden wat er is gebeurd. Maar elke keer dan moeten we elkaar toch even aankijken. Van jeetje, dat iemand de kracht voelt om dit te vertellen. Nou, een van de eerste shows was een dame. Die vertelde iets, je kan het bijna niet geloven. Zo heftig wat haar is overkomen. Ook in de relationele sfeer. En die vertelt dat daar gewoon. En die zei op het einde van... mensen sporen mij wel eens aan om hierover te gaan praten. Maar dat kan ik niet. En ik zeg, maar lieve schat, je hebt net voor 300 man... je verhaal niet alleen gedeeld... maar ook mensen hier weer kracht doorgegeven. Dus volgens mij ligt daar wel een sleutel tot, tot herstel. Ja. Dat is gewoon... op het moment dat je weer een beetje om je heen gaat kijken... met mensen gaat praten, dan merk je toch hoe... hoeveel mensen er doorheen zitten, een burn-out hebben... er niet lekker in zitten, hun draai niet kunnen vinden. En dat is bij volwassenen al. En dat is bij jongeren helemaal zo. Dus wij als volwassenen moeten daar makkelijker over leren praten... en dat delen en op die manier naar oplossingen zoeken. Ja.
2: Is het ook verstandig om bijvoorbeeld een keer een boek erover te schrijven? Ik heb zelf een slechte jeugd. Ik heb een boek over mijn jeugd geschreven. Dan schrijf je het ook van je af, hè?
4: Ja,
1: dat was een optie. Documentaire was ook een optie geweest.
2: Ja.
1: Maar ik heb eerder een theatershow gemaakt over een gevoelig onderwerp. Dat was de vluchtelingencrisis. Daar zijn ook voorstanders, tegenstanders van. Dit is ook, heeft ook een soort taboe dingetje. Ja. En voor mij is de theater een plek. Hè, de lichten gaan uit. Het is met jij met de zaal. En dit soort verhalen hebben heel erg behoefte aan nuance en context. En misschien af en toe een liedje tussendoor voor wat lucht. Daar is voor mij de theater de ideale plek voor. Daar voel ik me veilig. En daarmee gaan we gewoon het land door.
2: Nou, helemaal mooi.
0: Hey, en die titel, hè? Goed dat jij bestaat. Komt die vanuit jezelf? Omdat je zoiets hebt van...
1: De journalist, de documentairemaker Sinan Can... die heeft een Turks-Koerdische achtergrond en het is een Turks gezegde. En dat zeg je op het moment dat iemand net open is geweest. En als iemand net kwetsbaar heeft durven zijn... dan is dat iets wat je dan tegen zo iemand zegt. Goed dat jij bestaat. Ja. Ik zeg het een aantal keer in de voorstelling... net nadat iemand ons heeft deelgemaakt van zijn of haar struggles. En het is een lekkere oppepper. Het heeft een positieve toon, een positieve klank. En als we dat wat vaker tegen elkaar zeggen... want ik denk dat de verbinding zit hem in... dat we allemaal kastjes hebben op onze ziel. Ja. Vaak denken we de verbinding zit... we zijn voor dezelfde voetbalclub of we stemmen op dezelfde partij. Maar het gaat volgens mij ietsje dieper. En,
3: het is een soort geruststelling.
1: Het is een soort geruststelling. Juist, dat is maar mooi gezegd.
0: Ja. Nou, het is in ieder geval heel mooi dat je dit wilt doen. Aanstaande donderdag, 8 oktober, om 7:45 in de Agora. Weet je waar Lelystad ligt?
1: Jazeker.
0: Meestal krijgen wij te horen dat Lelystad niet zo'n mooi dorp is. Waar wij vinden van wel.
2: Ja hoor.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Nee, ik was vorige week nog bij jullie collega's van Omroep Flevoland.
2: Ah, oké.
1: En ik rijd er regelmatig doorheen, omdat we natuurlijk door het hele land moeten zijn. En, nee hoor. Geen kwaad woord over Lelystad.
0: Hey, smaakt deze theatervoorstelling straks nou naar meer? Dat je hierna misschien wat luchtigers gaat doen?
1: Dat zullen we zien. Voorlopig ben ik tot mei volgend jaar door het hele land aan het spelen. 2 avonden in de week, dus dat is goed te overzien. Ja. Ik ben nu ook voetbalcoach bij mijn zoontje van de onder-9 bij Laren. En ik moet zeggen dat ik daar ook al aardig wat leuk materiaal heb. Dus misschien inderdaad dat de volgende show...
2: Ja. En niet voor Ajax, hè? Je bent nog wel voor Ajax, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat is jammer. Ik ben ook voor de Ajax, hoor. Maar Ger, mijn compagnon, die is voor een andere club. Ja. En daar hebben we het liever niet over.
1: Nee, oké.
0: Maar goed, kan hij ook niks aan doen. Hey, John, heel veel succes aanstaande donderdag. En dank je dat je even hierover kwam vertellen.
2: Dank je wel, John. Heel veel succes.
0: Tot een andere keer.
2: Ja.
3: Bijna.

0: Shape of You.
1: En dat zong Ed Sheeran, The Shape of You. En daarvoor nog Aretha Franklin en Natural Woman.
2: Is dat die jongen met het rode haar, of niet?
3: Ja.
2: Ja, hè? Toch? Ed Sheeran, hè? Ja,
3: ja, ja. Ja. Ja.
1: Ed Sheeran.
2: Ja, je verwacht het niet van iemand van 78, maar je kent hem. Ik vind zijn muziek leuk.
1: Meid, wat geweldig.
4: Nieuws en Lelystad bij Maandagavond Live.
1: Ja, want het komt er weer aan, hè?
2: Het zit er wel aan te komen.
1: Ja.
2: We gaan 21 november organiseer ik weer de avondsurvival in het Belevenissenbos. En ik moet zeggen, jongens, ik ben al 3-4 mailtjes gehad van mensen. Gaat het nog door dit jaar? Mensen zijn altijd zo enthousiast. Ja, ik heb altijd 140, 150 mensen die meedoen. Hè? Oh. Met hele gezinnen doen ze mee. Vanaf 6 jaar is dat. Ga ik het op Facebook zetten. Maar je kan ook op de site van ACL. Hè? Daar zit ik bij aangesloten. Die hebben het ook op de site staan bij ACL. Maar je moet straks reserveren via mijn e-mail.
1: En, ja, je hebt een nieuw e-mailadres,
2: ik heb een nieuw e-mail. Ja, ik zit bij een andere provider, dus ik moest een andere nieuwe e-mail nemen.
1: Oh, ja, mensen schrokken zich helemaal dood natuurlijk. Die dachten, wat is er met Ger Koreman en dan?
2: Ja, ik kreeg
1: Mister maar... Mr. Positivo.
2: Ja, Ger Positivo.
1: Ger Positivo,
2: ik heb
1: ook
2: in 2019 de positiviteitsprijs van Lelystad gewonnen.
1: Oh, daar merk ik niks van hier.
2: Nee. en maar daarna is nooit meer iemand benoemd. Hoe grappig is dat? Daarna is dat nooit meer geweest. Dus ik ben nog steeds Mr. Positivo.
1: Ja, maar jij bent ook de enige Positivo.
2: Ja, maar ik heb ook die ster bij Kok, weet je wel. Die Walk of Fame. Daar staat ook Mr. Positivo op.
1: Ja, nee, want als
2: dus ik voel me positief.
1: Ja, nee, ik snap het. Dat is op Facebook. Hè. Er zijn altijd wel sites die... nou ja, we gaan geen namen noemen natuurlijk. Maar die zijn altijd negatief.
2: Ja.
1: En dan krijg je allemaal mensen die dat weer beamen. Dus ja, nou ja.
2: Goed. Nee, ik ben altijd positief. Mijn hele leven al trouwens. Hoor.
1: Ja, nee.
2: Maar dat moet ook.
1: Zeker.
2: Dat is toch leuk. Maar goed. 21 november is er weer de avondsurvival en het. Ik ga het morgen op Facebook zetten. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, kijk even bij Ger Koreman. Lady staat op Facebook. Dan kun je opgeven. De kosten zijn €3 om mee te doen per persoon. Maar wees er snel bij, want ik kan maar 120, 130 mensen hebben. Dan zit ik echt vol. Weet je wel, ik heb 20 vrijwilligers.
1: Waarom mag het niet meer?
2: Nou ja, dan kijk, je mag om 10 uur mag ik het bos niet meer in. Staatsbosbeheer. Dan moet het. Hè.
1: Het laatste en het moet donker zijn. Binnen.
2: Het moet donker zijn.
1: En het is
2: ik ga pas nadat de tijd teruggezet is. Een uur
1: ja,
2: terug,
1: nee, dat is volgende week al geloof ik, ja. 2 weken.
2: Ja. En dan is het om 6 uur, begint het al donker te worden. Dus de eerste ploeg gaat om 6:30 al weg. Maar ik heb 4-5 ploegen. En
1: dan, ja,
2: okay. Dus het komt om 9:30 binnen. Maar ik mag 10 uur moet ik. Maar dan moet ik nog opruimen alles, weet je wel. 10 uur moeten we er weg zijn door.
1: Ja, dat is wel jammer. Kun je niet 2 avonden doen?
2: Nee, ga ik niet doen.
1: Nee.
2: Het is te ver. Ik heb 20 vrijwilligers. Dat,
1: nee, ja, precies. Je hebt ook wel echt nodig. Je veiligheid is een.
2: Ja, daarom. Ik heb van alles nodig. Je hebt beveiliging. Mensen met
1: EHBO.
2: Dit
1: is in principe ook wel. Want je kan wel meer. Maar meer wil je altijd zeggen veel beter.
2: Maar nou, mensen goed. Vragen dus nu al, gaat het nog door? Nou, het gaat door, 21 november.
1: Is gewoon over...
2: Ik heb een subsidie van de gemeente, want ze krijgen gratis poffertjes, ze krijgen gratis koffiemelk, dat soort dingen allemaal. Ze krijgen een diploma, met hun naam erop, survival diploma krijgen ze. Nou, papa krijgt en mama krijgt hetzelfde diploma als hun kindje. Nou, hoe leuk is dat?
1: Maar goed, in ieder geval, de gemeente heeft jou dus weer gesubsidieerd.
2: Ja.
1: Wat is de gemeente toch goed bezig?
2: Nou, zeker weten. Ze hebben nooit nee tegen me gezegd.
1: Nee.
2: Niks. Nou, daar ben ik alleen maar blij mee.
1: Soms is nee ook een antwoord.
2: Ja, daarom. Ik ben er alleen maar blij mee.
1: Tot zover even nieuws uit Lelystad.

Wham! And wake me up before you go-go. Zo eindigt alweer het eerste uur van maandagavond live. Want ja, zo snel gaat het. En Gert zit gewoon lekker te kletsen met onze volgende gasten. Na 8 uur zijn die er. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Na 8 uur zijn we gewoon helemaal terug. We gaan eruit. Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze

0: Rondé en It's Hard to Say Goodbye. En zo begint de tweede uur alweer van maandagavond live.
1: We zijn er nog tot 9 uur. Gaan we even omgegooid.
0: Heb jij het omgegooid?
1: Ja.
0: Je had weer in je agenda staan wat gewoon niet klopt. Ik heb er helemaal niet omgegooid.
1: Nee, maar daar ga ik altijd goed mee om. Dat deed ik vroeger ook altijd.
0: Ja, zeker.
1: Maar we hebben Cor even gevraagd. En Cor is van de slijterij. We kennen hem natuurlijk allemaal wel een beetje, denk ik. En die gaat even vertellen. Hoe leuk is dat?
0: Zal ik dan even onze jingle erin gooien?
1: Ja.
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeg ik altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
3: Ja, Cor van Geel zit achter je microfoon.
0: Ja, nou niet achter mijn microfoon, maar nee, achter de microfoon. Anders moet ik straks weer lossleutelen.
3: Eentje zelf gekregen van jullie.
0: Ja, precies.
3: Dus,
0: wat leuk.
3: Nee, joh, ik ben wel blij dat ik weer uitgenomen ben door jullie. Dat is hartstikke leuk.
0: Eén ding vind ik een beetje jammer.
3: En dat is?
0: Nou heb je een drankenwinkel.
3: Ja.
0: Dan kom je in onze uitzending. En dan kunnen we niks proeven.
3: Nee, dat mag niet alcohol.
0: Oh nee, mag geen alcohol. Nee, dat is waar.
3: Alcoholvrij.
0: Ja, precies. Ja, volgende keer had hij alcohol. Ja, had hij alcoholvrije drank. Ja, dat was wel. Was best wel lekker toen we dat hier. Volgende keer zeggen we dat het alcoholvrij is. En dan drinken we het gewoon op en dan gaan we gewoon lallen met z'n allen. En dan zeggen we nee, maar het is wel alcoholvrij. Oh, er staat weer iemand voor de deur eigenlijk. Maar goed, hoe gaat het?
3: Ja, ik zit dus aan de Neringpassage en dat is ontzettend opgeknapt. De gemeente is druk bezig met alles herbeplanten. Het is allemaal netjes opnieuw gestraat. En ja, goed, een drankenwinkel is dat natuurlijk alles gezellig. Hè. Je verkoopt gezelligheid. Mensen weten ons steeds beter te vinden. Dus we doen ook veel dingen organiseren met proeverijen, dat soort dingen. Assortiment is natuurlijk een beetje uitdagend vergeleken met de rest van de
0: collega's. Wat maakt het uitdagend?
3: Nou, mensen zijn altijd op zoek naar nieuwe dranken. Nieuwe biertjes, dat soort dingen. Dus, en we zien wel mensen wel bewuster worden met drinken van wijn, maar wel betere kwaliteit.

0: volume wordt wat minder op het bier na, want het speciaal bier is. Ja, dat is echt booming.
1: Ja, dat is op dit moment. Je hoort iedereen, als je zegt van wil je een biertje? Ja, heb je een speciaal bier?
0: Ja, ja, ja
1: het is dat, niet meer gewoon helemaal, een normale Heineken Grols of iets anders.
2: Kwaliteit van wijn, want ik las ook laatst dat jonge mensen steeds minder gaan drinken. Ja. Minder alcohol drinken.
0: Ja.
2: Maar wat jij zegt, wel betere kwaliteit. Als ze dan drinken, kopen ze ook de duurdere wijn.
0: Het mag wat kosten.
2: Ja,
0: ja dat de besteding is echt een stuk beter. En de jeugd vindt dat ook mooi. Bier is nu heel breed publiek, van jong tot oud.
2: Je hebt dus nogal een sortering.
0: Ja, hier in de Nederstad hebben we
2: het. Het is een hobby ook van je, hè? Volgens mij. Je vindt dat leuk, hè?
0: Ja, maar ik vind sowieso altijd verkoop leuk.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar die speciale bieren heb je allemaal.
0: Ja, maar zo'n Pim, dat is dan degene die in Zwift de band staat.
2: Ja.
0: Die koopt alle bieren in. Hij heeft meer interesse in. Ik doe meer de wijnen en gedistilleerd. Maar hij doet echt, dat is echt een bierman.
2: Ja, ja.
1: Maar je zegt dus 950 soorten.
0: In de Lelystad. En in Zwift de band gaan we nu richting de 2300.
2: Zo.
1: En
2: ze hebben twee winkels, hè? Hier
1: maar proeven jullie ook alles voordat het in de winkel gaat?
0: Nou, nee, dat is niet bij te houden, joh. Dan zijn we iedere dag onder invloed.
1: Ja, nou goed, je hebt misschien een lieftallige assistent die de winkel kan overnemen.
0: Ja, of de chauffeur spelen en zo. Maar de belangrijkste dingen wel.
2: Ja.
1: En toen je een klein jongetje was, wilde je altijd deze kant op?
0: Nee, vanuit ik kom natuurlijk uit Brabant.
1: Dat zou je niet zeggen.
0: Nee, dat zou je niet zeggen. Nee. Maar ik ben voor mijn werk. Ik werkte bij InBev, waar Hertog Jan onder valt. En ik kreeg een andere functie en ik kon ook kiezen voor Flevoland of naar Lelystad of naar Leiden. En dan hebben we toch gezegd, we gaan naar Lelystad. Nou ja, je weet iedereen die wel zagen, ga je naar Lelystad zoeken?
2: Ja.
0: Dus ik heb hier echt wel Hertog Jan op de kaart gebracht met mijn collega's in het noorden van het land.
1: Ja, maar had je ook altijd toen je een klein jongetje was dat je drank wilde verkopen of maken of proeven? Nou, proeven sowieso, maar...
0: Nou ja, ik zat eigenlijk meer in de landbouw en de tuinbouw. Maar ja, daar was toen niet zo heel veel werk in. Hè. Toen ben ik bij een wijnhandelaar gekomen in Oudenbosch. Ook in Brabant, wat die mooie kopie van die basiliek staat. En toen deden wij heel veel in miswijn. Dus ik reed ook al die kloosters af met miswijn en brandewijn en jenevertjes. En met name zelfs wat kaarsen mee en die hosties mee.
2: Ja.
0: Dan konden we dat mooi allemaal in één keer brengen naar die mensen. En ja, toen zijn we op een gegeven moment naar het noorden verhuisd. En daar hebben we nooit geen spijt van gehad, hoor.
2: Nee.
0: We wonen heel graag in Lelystad. Ook onze kinderen.
1: Ik wonen die ook allemaal... jullie hebben het lieftallige zuiden verruild voor het Lelystadse.
0: Ja, ja. Nou, hij was wel even wennen.
1: Zeker.
0: Maar goed, het zuiden...
2: Je was begonnen met Hertog Jan. Zat hij niet in Beek en Donk toen het, hè?
0: Nee, Hertog Jan in Limburg, in Assen.
2: Oh ja, ja
0: in Assen.
1: Oh, ja, ja. Ik ben daar in die, kun je zo'n tour maken.
0: Kasteeltuin geweest.
1: Ja.
0: En zo.
1: Ja. Wat leuk, in Den Haag gewoon proeven.
0: Ja.
1: Op je wenkbrauwen naar.
0: De proeverij en de brouwersmaaltijd, dat soort dingen. Ja. Dus het is een plaatje van een brouwerij.
2: Ja.
0: Ontzettend leuk.
2: Ja.
1: En wat is de toekomst voor jou, van de winkel?
0: Ja, ik ga natuurlijk alweer richting mijn pensioen natuurlijk. Ik heb nog een jaar of vier, dan mag ik mijn pensioen. Maar ik ga gewoon even kijken hoe de gezondheid is en dat soort dingen.
1: Maar even uitgaan.
0: Ik heb nog heel veel plezier.
1: Ja, even uitgaan dat je gezond blijft. En blijf je dan doorgaan of zeg je nou, ik hoop dat dan iemand het overneemt?
0: Nou ja, goed, als ik zo voel als nu, dan doe ik het prima, joh. Ik heb ook nog een baan bij als conciërge op IKC de Warande. En dat is mijn lust en mijn leven.
1: Ja, dat
0: doe ik al zo'n 10 jaar, zeg maar. En dat is het mooiste wat er is, joh.
1: Wat is daar zo leuk aan?
0: Ja, die kinderen van 0 tot en met, zeg maar van 0 jaar tot en met groep 8. Ja, dat is fantastisch, joh. Daar krijg je zoveel voor terug.
1: Maar is het niet alleen maar met die telefoons lopen, hè? Want gaan de regels gaan veranderen, gelukkig.
0: Nee, daar hebben wij geen last van. Op de basisschool niet.
1: Die 0-jarigen niet natuurlijk. Maar ja, goed, de 10, 12 tegenwoordig.
0: Dat is allemaal al goed geregeld. We hebben dat gewoon goed voor elkaar op school.
1: Ja, moeten ze daar al die telefoon in leveren?
0: Ja, in zo'n mandje en dingen. Dat is hartstikke goed, maar dat is heel lang, hoor.
1: Maar waarom doe je dat eigenlijk erbij? Is het gewoon...
0: Nou, ik ben ooit als vrijwilliger gevraagd op die school om klusjes te doen en dat soort dingen. Op een gegeven moment werd het een betaalde baan. Dus zo ben ik eigenlijk rond. Dus 10 uurtjes per week.
1: Je bent handig. Je verkoopt drank.
0: Ja.
1: En je bent voor een goede voetbalclub. Die mevrouw die daar zit niet. dat is jammer, dan kun je gewoon in beeld zien. Dus je bent een ideale man dan.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja? Ja?
2: Ze beaamt het.
0: We zijn bijna 35 jaar getrouwd. Dus vind ik dat sowieso al heel knap van me. Maar
2: dat is een nadeel van mij. Ik ben dus niet voor Ajax. Dus ben je niet...
1: Nee, dan ben je geen volmaakte man.
2: Nee, dat wordt jammer.
0: Ik doe mijn best, joh. En dat is ook leuk als je in zo'n winkel staat. Dienstverlening en noem maar op. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, bezig zijn
0: en communicatie met mensen. Ik heb nog heel veel mensen ook die komen in de winkel. En die willen gewoon een praatje hebben. Een flesje jenever
2: halen. Je bent in een korte tijd ook een bekende lady zijn.
0: Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja,
1: leuk is dat. En alleen maar door de winkel?
0: Het meeste door de winkel en door school natuurlijk. Hè.
1: Ja, natuurlijk.
0: Er zitten meer dan 550 kinderen op. Dus dan heb je nou wel contact met ouders, heel veel. En, dat
1: en dan zeggen ze allemaal meester Cor.
0: En meester Cor en meester Popcorn.
1: Meester Popcorn?
0: Ja, wat ze
1: uit Cormen.
0: Dat is ooit gegroeid.
1: Maar hoe komt dat? Heb je popcorn uitgedeeld?
0: Nee, nog nooit. Nee, nog nooit.
1: Popcorn.
0: Ja.
1: Papa Cor, popcorn.
0: Oh, ze hebben er gewoon iets van gemaakt. En die allerkleinste noemen allemaal opa.
1: Ja, maar dat is
0: ik ben voor 60, 70 kinderen opa, denk ik.
1: Ja, maar als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd of haar wit
0: Ja, nee. Maar het voordeel is, hè, ik ben de vorige week dan een keer naar de kapper geweest. En dat zien ze allemaal.
1: Ja.
0: Ja? Ja, en de mensen die heel dicht bij me zijn, zeg maar, helemaal niet. Maar die kinderen zien het allemaal.
1: Ja, en hoe lang zit je nu al in Lelystad?
0: 26 jaar. Ja, 26 jaar.
1: Met die winkel?
0: Nee, wij zitten in de winkel 5,5 jaar, bijna 6.
1: Oh, dat wordt een jubileum dan, hè?
0: Oh ja, het is ieder jaar een jubileum.
1: Groot uitpakken, gratis drank.
0: Ja, nee, mag niet, hè? Mag geen gratis drank gaan delen.
1: Nee,
0: dat is bij wet verboden.
1: Oh,
0: dan zijn we heel streng. We worden heel streng gecontroleerd en dat soort dingen. Op leeftijd en dat soort dingen.
1: Krijgen jullie die boa's dan op bezoek of
0: ja,
1: zo?
0: Ja, op bezoek, ja.
1: Hebben ze daar wel tijd voor?
0: Daar hebben ze genoeg tijd voor, ja. En de douane komt binnen en zo, dat soort dingen.
1: Oké, maar voor parkeren en zo kijken, dat hebben ze ook genoeg tijd voor.
0: Ja.
1: Maar voor die fatbikes kijken, dat is dan weer wat minder. Dat vind ik dan niet zo jammer.
0: Ja, dat is weer zo jammer. Ja. Ja, nee, wij worden goed in de gaten gehouden.
1: Een eerlijke winkelier houden ze in de gaten, maar de fatbikes doen ze niet. Nee. Dat is zo jammer, maar goed.
0: Ja. Ja.
1: Wat leuk in ieder geval. Nou ja, we wensen je heel veel succes natuurlijk. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die wil ik even mededelen op de radio en televisie?
0: Nou ja, we zijn natuurlijk ook een beetje een seizoensbedrijf. Dus we beginnen nu weer lekker aan de bokbiertjes. Mensen gaan koken steeds meer met bier. Dus je kan met bokbier lekker, zeg maar, de sudderlapjes in de pan leggen. En een beetje bokbier erbij. Ja, dat is gewoon heel lekker.
1: Joh. En doe je dat zelf thuis ook? Of doet je wederhelft het?
0: Ja, die doet dat meestal zelf altijd. Ja, die is heel handig in de keuken. Dus.
1: Daar is je wel handig
0: in. Ik kom wel eens tijd tekort.
1: Ja, precies. Ja, leuk. Ja. Nee, dat geeft niet. Daar is je goed in. Dus dat moet je
0: ook
1: lekker.
0: Prima. Het gaat allemaal goed samen. Het gaat altijd over. En we gaan graag uit eten. We hebben natuurlijk mooie horeca in Lelystad, waar ik ook zelf drankjes levert.
2: Er zijn een heleboel restaurants waar ik kom, die zeggen, oh, we hadden drank altijd bij Cor Vergeefs.
0: Ja, dat is gewoon heel leuk. Ja. Joh. We hebben een leuke samenwerking.
1: Ja. Nee,
0: en we doen heel veel voor elkaar, want we hebben hard nodig in Lelystad.
1: Zeker. Ja,
0: met elkaar aan het timmeren aan de weg.
1: Ja, ja en nou ja, er is genoeg te doen hier en daar waar je, nou ja, waar je ook jou bij nodig hebt natuurlijk.
0: Ja.
1: Altijd handig. Heel veel succes verder.
0: Dank je wel.
1: En we zien elkaar volgende keer gewoon met alcoholvrije drankjes.
0: Ja,
1: of zo, zeggen we dan.
0: Ik heb even een proefrijtje.
1: Precies. Hey, tot de volgende keer.
0: Dank je wel. Dank je wel.

0: De nieuwe van Suzanne en Freek. Pijnstiller. Wat een mooi nummer.
1: Ja, mooi hè? Ja.
0: Tranen in mijn ogen. Maar dat komt door de emotie.
1: Ja, je bent de hele avond alleen.
0: Ja, ik ben de hele avond alleen.
1: Dat is echt hoor. Hij zegt.
0: De hele avond ben ik al emotioneel voor Gerk. Nou ja, goed. Geeft allemaal niet. We gaan even snel verder.
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Hey, het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
3: Goedenavond. Ik ben Esmeralda van de kledingwinkel Essie's Boutique in Lelystad en Almere Buiten.
4: Ik ben Tessa Geniet en ik werk als ZZP'er voor EB Results. EB Results is een city management bedrijf die hier werkzaam is in Lelystad.
0: Nou, wat leuk.
4: Ja.
0: En jullie komen wat leuks melden.
3: Ja, we hebben echt twee evenementen die binnenkort gaan plaatsvinden.
0: Ja.
3: Dus dat komen we over vertellen.
0: Nou, laten we beginnen met wie wilde beginnen?
3: Nee, zij is eerst. Dus dat
0: zij is eerst.
3: Ja, sorry, zij.
0: Zij.
3: Ja, maar het is eerst, sorry. Let dan weer op.
4: Ja, ik weet niet precies wanneer jouw evenement natuurlijk is.
3: Ja, de 29ste.
4: Oké. Okay,
3: 29 oktober.
4: Nou, ik...
1: dat is geen ruzie, hè. We zijn hier...
3: Het is goed.
0: En het is live,
4: wat langer dan vandaag, hoor.
0: Het is live.
1: Het is live. Zeggen wij namens dan, het is live.
4: Ja. Nou ja, ik kwam wat vertellen over Valoria. Dat is het evenement dat volgende week donderdag plaatsvindt. Het evenement vindt plaats op zowel het Agorahof als op het Stadhuisplein. En er zijn allemaal leuke attracties, waaronder een nostalgische draaimolen, zweefmolen. Een golfbanen, er is een kinderklimpark, een glazen doolhof. En allemaal leuke activiteiten door het centrum heen van het ene plein tot het andere plein.
0: En waarom is dit evenement er?
4: Nou, de gemeente Lelystad die heeft EB Results gevraagd om het centrum te revitaliseren, zoals ze dat zo mooi noemen.
0: Een woord dat je niet zo vaak hoort, revitaliseren.
4: Nee, dat is een van die dure woorden. Wat het eigenlijk betekent is gewoon meer leven in het centrum, meer bezoekers, meer winkelend publiek. En een van de manieren om dat te doen is door meer evenementen te organiseren en een soort eigenaarschap te creëren. Van, hè? Mensen hebben het gevoel dat er constant wat in het centrum gebeurt. En willen dan terug blijven komen. Dus op het moment dat we evenementen organiseren is eigenlijk het doel om een langdurig gevoel te geven van er is hier altijd wat te doen in het centrum.
0: En is het ook een terugkerend evenement?
4: Dat is wel de bedoeling, ja. Dit is de eerste editie. En samen met de Summer Events en de Nickelodeon Event in de zomer moet dit voor volgend jaar weer gaan terugkeren. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, leuk.
0: Ja, ja goed. Ja.
1: Dat is ook nodig, hoor. Maar er moet wel publiciteit gemaakt worden, want daarvoor zit je hier gelukkig.
4: Mm-hmm.
1: Want ik hoor altijd van mensen, ja, ik wist het niet, weet je wel. Dan denk ik, verdiep je er eens in. Kijk eens in de krant.
0: Ja. Ja, mensen leven ook eens onder een steen, hè, natuurlijk.
3: Die zomereditie was echt heel erg druk en echt super gezellig.
1: Ja, en nog hoor ik steeds mensen, nou, ik wist het niet. Weet je.
4: Ja, maar dat is iets wat we inderdaad...
1: Komt achter de televisie vandaan.
4: Ja, juist. Maar dat is iets wat we overal terugzien. We hebben zelfs al eens in een ander centrum waar ik ook werk, dat is in Bussum, hebben we ook wel eens gehad dat een ondernemer hadden een postertje, hang het op je winkel, op je winkelraam. En op de dag van het evenement vraagt diezelfde ondernemer... Huh? Is er wat te doen dan hier in het
0: centrum?
1: Oh ja. Dat is niet zo woord.
4: Dus je kan zoveel adverteren als je wil, maar je kan nooit iedereen bereiken.
0: En toen heb je die ondernemer achter het raam geplakt, natuurlijk.
4: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is waar hoor. Wij krijgen meestal wel terug. Ja. Want wij hebben hier in Maandagavond Live ook... Hè, we hebben net heel het programma van Corneel bijvoorbeeld benoemd. Nou, dan kan je deze week geloof ik 3 avonden al iets doen... En dan heb je nog mensen die zeggen, nee, er is helemaal niks te doen.
3: Ja, er is zoveel te doen.
0: Er is best wel te doen. Ja, het is opzoeken, maar het staat op Facebook. Ja. Het staat misschien op de gemeentesite. Het is op de radio, televisie. Ja. Dus er wordt genoeg aan gedaan. Dus,
3: zeker.
4: Absoluut.
0: Wat leuk. En is het voor jong en oud? Of is het alleen voor jong of alleen oud?
4: Is voor zowel jong als oud. Kijk, iedereen kan natuurlijk lekker in een nostalgische draaimolen klimmen. Of een glazen doolhof door.
0: Ja, voor sommige mensen zou ik niet in een glazen doolhof sturen.
4: Nee.
0: Ik wil geen namen noemen. Maar...
4: Ja, ook een golfbaan, minigolf.
1: Ik golf. Ja? Is dat echt? Kan ik gewoon...
4: Niet te hard slaan.
1: Nee?
4: Nee.
0: Je kan niet met je driver komen.
1: Nee, ik golf. Maar ja, dat kan niet hard. Nee, dat jammer dan.
4: Nee, het is echt minigolf. En de ruiten moeten ook heel blijven. Maar iedereen is welkom. Ja, het wordt gewoon een hartstikke leuk herfstevenement. En we gaan nog wel met z'n allen gaan we er iets moois van maken.
1: Leuk.
0: Ja. En wij willen natuurlijk altijd weten, is het gratis?
4: Het is gratis.
0: Oh ja, want anders hebben we weer mensen... Ja, als het geld kost...
1: Nederlands. Ja.
0: Zeker.
4: Ja, dat is waar. Nee, het is gratis. Iedereen is welkom. Dus,
5: en lampionnentocht ook, toch?
4: Ja, lampionnentocht optocht hebben we inderdaad ook. Ik moet eerlijk zeggen... Oh. Nu denk ik, een speakbriefje was handig geweest. Ik weet even zo uit mijn hoofd niet meer hoe laat hij begint. Maar dat staat allemaal op...
0: Telefoon?
4: Ik denk het staat op Visit Levenstad.
1: Lampionnentocht zal het morgen zijn, denk ik, of niet?
4: Nee, is 's avonds.
5: Ook heel even kijken.
0: Hij maakt het gewoon ook, hè.
5: Maar dat is wel leuk.
0: Hey, nog één keer, wanneer is het?
4: Het is volgende week donderdag. Dat is zo uit mijn hoofd is dat 15 oktober.
0: 15 oktober. Hoe laat?
4: Het begint om 3:00 en het eindigt rond 8:00.
0: Oké, dus na schooltijd kan iedereen er naartoe met de papa's en de mama's. En dan kan je bij Cor van Gils nog even een drankje halen voor de papa's en de mama's.
4: Zoiets hoorde ik al.
0: Ja, precies. Ja, toch? Lekker gezellig. Precies. Wat leuk en gezelligheid weer.
4: Ja.
0: Het enige wat we niet kunnen voorspellen is het weer.
1: Nee,
4: maar als ik dat zo inschat, wordt het best wel mooi.
0: Even
4: afkloppen.
0: Ja. Ik bedoel, van regen is nog nooit iemand dood gegaan natuurlijk. Ja, heel dat veel regen, waar. Maar gewone regen niet natuurlijk.
4: Nee,
0: Barcelona
4: dat is
0: wel.
4: Waar.
0: Maar er is heel veel regen. Sommige mensen drogen wel lelijk op, maar dat geeft niet zo. Toch? Ja.
5: De lampionnentocht is verzamelen op Stadhuisplein om 6:30.
4: Ja. Ja, okay. Dankjewel voor checken.
0: Nou, wat een goede aanvulling weer. Ja. Jullie zijn lijken wel één.
1: Erbij is, hè?
5: Ja, precies. We vullen elkaar mooi aan. Hè? Ja.
1: Nou, zo is het.
5: Samenwerking
1: hoort het
5: ook, toch?
0: En jij bent ook voor een evenement hier?
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja, ik heb mijn speakbriefje.
0: Bedoel je nou dat zij zich niet goed voorbereidt?
5: Nee. Maar mevrouw Chaot, dat ben ik.
0: Oh, dat ben jij. Ja. En heel handig, gewoon een speakbriefje, toch?
5: Ja, toch? Ja.
0: Maar vertel.
5: Ja, we hadden vorig jaar al de eerste editie. En dat was echt knijterdruk en vet gezellig.
0: Waarvan?
5: Ja, de Halloween-loop. Nee, trick or treat. Dat is echt supergezellig. Ja, de kindjes mogen verkleed komen. Hoeft natuurlijk niet.
0: En dan ga jij ze bang maken.
5: Nou ja, dat ben ik.
0: Dan ga jij op de hoek dan, boek.
5: Er lopen wel figuren rond, maar niet al te eng.
0: Nee, ik dus wou vanaf, net zeggen.
5: Nee.
0: Iedereen alle papa's en mama's hebben een trauma dan s'avonds.
5: Nee. Het is vanaf 5 tot 7. Sommige winkels doen tot 6. Maar we maken een heel erg handig bingo-briefje... waar ze kunnen afstrepen welke winkels meedoen... en hoe laat. Dus dat is super leuk.
0: Maar even voor mij, je zegt van welke winkels er wel of niet meedoen.
5: Ja.
0: Of, ga je nou zeggen dat sommige winkels niet meedoen?
5: Nee, sommige winkels hebben geen koopavond. En sommige winkels doen ook tot 6:00 mee. En er doen al heel veel mee, dus dat is al heel positief.
0: Maar er zijn ook mensen die niet meedoen?
5: Nee, maar dat het is wat het is. Er doen al meer winkels mee.
0: Jij doet niet mee? Nee, maar jij kan ook heel moeilijk snoep weggeven natuurlijk.
5: Ja, en ja.
0: Drank weggeven is wat anders.
5: Drank weggeven, nou, dan ga ik ook meelopen.
1: Zo, het moet groeien, hè? Dat gaat jaren duren, dat is logisch. Ja.
5: Zeker.
0: En maar het is wel leuk.
5: Ja, echt heel erg leuk. We hebben er echt heel veel zin in. En die kindjes die verkleed komen, dat is super schattig.
0: Ja. En is het ook, want Sint Maarten lopen tegenwoordig 14, 15-jarigen ook mee tegenwoordig. Bij mij in de deur. Mm. Die krijgen er niks. Maar welke leeftijden mogen meelopen?
5: Nou, daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht. Ik denk dat je gewoon leuk meedoet, dat het prima is. Maar...
0: Dus Ger, jij kan gewoon verkleed komen?
5: Ja, Ger zeker.
1: Ook elke dag.
0: Ja, ik wou net zeggen.
5: Dat jij komt. Jij
1: ja, zeker wijden. Ik hoef me ook niet te verkleiden. Ik vind het zo wel niet
5: aan. De krijgen dan de snoep natuurlijk.
0: Zeker.
5: De etalages zijn leuk versierd. Dus daar kan je het ook aan meedoen. Zien wie meedoet.
0: En, hoe ben je op dit idee gekomen?
5: Nou, we hebben het vorig jaar al gedaan. Ik organiseer het samen met Karin van Hissenher. Zij is echt wel een actieve hierin. Ja, en we gaan gewoon lekker doorpakken. En dit keer hebben we echt mensen die langslopen. Dus elk jaar een stukje groter, hoop ik. En gewoon saamhorigheid met de winkeliers, dat is heel erg belangrijk.
0: Ja, mis je dat een beetje?
5: Ja.
0: Wat zou je willen?
1: Ja.
0: Je mag nu je wens uitspreken, iedereen luistert.
5: Ja, dat allemaal één worden. We moeten het samen doen. En ik heb vorig jaar echt bijna een traantje gelaten. Van yes, het kan wel, weet je wel. Het was zo druk. Je kon de koppen tellen. Soms zie je op Facebook oude foto's van braderies. Nou ja, zo was het. Het was echt superleuk.
0: Daar wil je een beetje naar terug.
5: Ja, als het zou kunnen. Ja. En ik denk als we samen de handen in één vouwen, dat het echt lukt. En daar strijden we voor.
0: Ja, wat heb je daarvoor nodig?
5: Heel veel geduld.
0: Ja, dat sowieso.
5: Ja. En gewoon doorpakken. Net zoals die evenementen, weet je wel. We moeten doorpakken. Het moet herhaling. En
0: dat werkt het best.
5: Ja, Dus dat zou fantastisch zijn. Maar ja. Ik geloof daarin dat het gaat gebeuren.
0: Ja. Zeker. We gaan er met z'n allen in geloven. En allemaal promoten. En allemaal komen
5: natuurlijk. En allemaal komen vooral. Want,
0: ja, dat is het leuke.
5: Ja.
0: Ja. Want je krijgt heel vaak zijn mensen zo negatief in. En dit en dit.
5: Ja,
0: dat
5: eerst een beetje.
1: Ik woon hier ruim 51 jaar. En het is altijd in het begin best wel leuk geweest. Maar tegenwoordig is het allemaal zo negatief.
5: Ja.
1: Het was vroeger veel minder. Ja. Negativiteit buiten Lelystad. Lelystad, wie gaat daar wonen? Daar wil je niet dood liggen, weet je? Dat is
5: het. Ik snap het wel. Er is ook niet heel veel sfeer in het centrum natuurlijk. Ja, laten we wel wezen.
1: Ja.
5: En, maar ja, we moeten er wel tegenaan met z'n allen. Het wordt zo mooi, want er zijn echt zoveel leuke plannen. Daarom. Dus we gaan gewoon lekker knallen en positiviteit vooral.
0: Ja.
5: En daar sta ik voor.
0: Ja. Nou ja, dat is ook inderdaad het hele leuke. En ik denk ook dat sommige websites of Facebook-sites gewoon eens moeten ophouden met dat negatieve gemierenneuk. Mag ik dat zeggen?
5: Ja,
0: ik mag dat.
5: Ja, we zijn live, hè? Pas op, hè?
0: Ja, nou ja. Gaan ze me ontslaan. Ik zit hier vrijwillig, dus.
5: Oh,
0: ja. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen.
5: Ik ook.
0: Dus ja, nee, daarom.
1: Dus allemaal.
0: Nee, maar goed, het is wel zo van laten we gewoon en met z'n allen gewoon een positieve draai. Ja, en zeuren mag af en toe, want we zijn ook Hollanders die dat gewoon lekker doen.
5: Ja.
0: Ja. En, maar ja, laten we ook de leuke dingen gewoon benoemen.
5: En vooral kom. Ja, dat is belangrijk. Kom naar al die evenementen. Ja. Zoek het ook op. Want wat we net al zeiden, ja, je moet ook wel een beetje opzoeken. Hè. Als je onder die steen leeft, ja, dan snap ik dat je nooit iets ziet.
0: Ja, nee, dat is waar. Nou, dus, leuk, met alle kindjes verkleed.
5: 29 oktober, vanaf 5 tot 7 uur.
0: Is dat herfstvakantie of niet?
5: Nee, dat is echt op Halloweenavond.
0: Dat is de week ervoor is herfstvakantie
5: of zo? Ja, volgende week is herfstvakantie. Ja. En dan is het evenement...
4: verloren.
5: Dat is ook echt leuk, hoor. Wordt echt grandioos. Ja. Was sinds zomer ook leuk. Hebben we zin in.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
4: Zet er veel zin in.
5: Ja. Heel veel bezoekers.
0: Ja, hebben jullie in je hoofd dan van... nou, als je zoveel bezoekers krijgt, dan is het geslaagd?
4: Het gevoel moet zijn alsof het centrum vol is.
0: Ja, ja.
4: Ja, ja, ja, je moet eigenlijk een beetje tussen de mensen door moeten bewegen. En aan alle kanten in de gaten houden. Dat je niet per ongeluk een kind omver loopt of zo. En dan hebben wij het gevoel van, nou, dit is wat we willen zien.
0: Ja, een droom de lucht in, dan kan je alle mensen tellen. Ja. Zoiets.
4: Ja.
0: Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die wil ik nog even mededelen? Die vind ik wel belangrijk voor de luisteraars en kijkers vooral.
5: Ik heb... niet veel, nee.
4: Nou, ik denk dat jij het al heel erg mooi hebt samengevat.
5: Ja.
4: Mensen, kom gewoon naar het centrum. Doe mee. En als je zeker als bewoner van Lelystad ergens aan wil bijdragen, neem contact op, want dat is echt goud waard.
0: Visit Lelystad. Visit Lelystad. Is website. Daar kunnen mensen ook op kijken. En jouw activiteit, waar is die terug te lezen of te zien?
5: We gaan alle scholen nog rond. Dat gaan we nog doen. Er komen nog posters. Die komen als het goed is morgen of vrijdag in alle winkels. En we gaan gewoon bij buurthuizen langs. Dus we gaan echt ons best doen. En bij jullie natuurlijk, dat is het belangrijkste.
0: Ja, zeker.
5: Ja.
0: Ja, nee, ja, als je hier gezeten hebt, dan stroomt het helemaal vol.
5: Dan hoeven we eigenlijk niet te doen.
0: Nee, je hoeft niet eens posters meer uit te delen. Want als je hier geweest bent...
5: Dat heel veel kost.
1: Dat is geld. Nee, dat is inderdaad, ja.
0: Wij hebben zo'n 100.000 luisteraars. Dus
5: ja, nou.
0: Dus ja,
5: als die allemaal komen, dan zijn
0: we... Nou, laten we 10% doen. Dan ben ik al heel blij natuurlijk. Ja. Hey, dankjewel, heel veel succes.
1: Ja,
0: we gaan jullie allemaal daar tegenkomen.
5: Ja.
0: Tot de volgende keer.
1: Fijn dat jullie dat doen.
5: Ja, zeker, absoluut.
0: Namens Lelystad, bedankt.

0: Michael Jackson, Another Part of Me. En de vorige dag Matthew Wilder. En Break My Strike. En Ger gaat gewoon helemaal door met het gouden
1: hoek. Zijn we in de uitzending?
0: Nou, we zijn al langer. Als het rode lampje brandt, hè? Ja, dat weet je. Als het rode lampje brandt, zijn we lekker in de uitzending.
2: Dames zitten niet gezellig te praten. Ja, het had hem tussendoor zitten praten. Met de radio.
0: Nieuws uit Lelystad. De Ger heeft vast nog wel nieuws, denk ik.
1: Ja, zeker weten.
0: Jij hebt
1: nog
0: nieuws?
1: Vertellen, ja.
0: Wat wou je nou weer vertellen?
1: Ik ben een aantal jaren geleden die winterjasactie begonnen. Gratis winterjassen. En dan haalde ik bij mensen haalde ik ze allemaal op. Ik reed bij Lelystad, daar een paar jassen, daar een paar jassen. En dan ging ik bij de Jumbo, hing ik dat allemaal op. Had ik rekken gekregen van Roel van Rees. Dan hing ik ze op en dan konden mensen gratis een winterjas meenemen. Maar ja, ik moest elke dag naartoe. Want mensen gooien die jas op de grond, die moesten ophangen. Nee, je kent het allemaal wel. En toen heb ik gezegd, nou, dat ga ik niet meer doen. Het was me echt, werd me echt te veel op een gegeven moment. En toen zei Mila tegen mij, van de Rode Klif, die dat winkeltje hebt. Ja. Van God, zou ik het niet kunnen doen? Ze zei alleen, ja, ik heb een winkeltje. Dat moet natuurlijk, stroom, alles moet gebruiken. Dat moet wel betaald worden. Ze zei, nou, wil je rekenen? Ze zei, nou, een euro voor een kinderjas en 2 euro voor een volwassenjas. Nou, zo wordt er gestand bij Mila en dat soort dingen. Ze wordt echt helemaal nagekeken. Geen jassen weg die stuk zijn of zo. Het wordt echt, alles wordt gestand daar. Mooi. Ik heb gezegd, nou, gaan we doen. En dat doe ik nu voor, ik geloof, het derde jaar alweer bij Mila. En dat gaat hartstikke goed. En dan in de week, ja, ik heb het niet uit mijn hoofd, maar in oktober hebben we dan weer zo'n week. Dan gaan we dat allemaal weer regelen. Nou, dat vind ik heel leuk dat ze dat doet voor mij. Ja, toch? Daar ben ik helemaal blij mee.
0: Ik zat wel te denken, jij doet best wel veel.
1: Ja.
0: Stel je nou voor dat over, nou ja, je bent bijna 80.
1: Ja.
0: Over een jaar of 20, 30. Ja, dat eindigt ook jouw leven, zo simpel is het.
1: Ah, over een jaar of 30, dan doe ik nog wel dingen, denk ik.
0: Ja, over je 30 jaar? Oké. Okay. Maar wie gaat het allemaal van jou overnemen dan?
1: Dat weet ik niet. Ja.
0: Gaan jouw kinderen het overnemen? Of kleinkinderen?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, dat denk ik niet, nee.
0: Want, ik denk, ja, goed. Niemand
1: is een andere generatie natuurlijk, hè. Ik kom zelf uit de armoede van de Jordaan vroeger. En ik heb alleen maar armoede gekend. Toen ik Riel leerde kennen, toen ging het allemaal ineens veel beter. Ik was 15, Riel was 14, dat we verkering kregen. We zijn nu al 58 jaar getrouwd. Ik zeg, het record is tegenwoordig 58 keer getrouwd. Hè? Dat is het record, maar hij is 58 jaar getrouwd. Ja, maar ik heb altijd... Nee, echt waar. En ik ben altijd bezig met mensen die het wat minder hebben als ik. En die wil ik dan helpen. En ik heb het hartstikke goed. Ik hoef niet te klagen, helemaal niet. Niks, maar ik wil gewoon mensen helpen. Dat
0: nou, dat is een heel mooi
1: idee. Wat het is.
0: Hou het gewoon nog even 20 jaar vol.
1: Ga ik doen.
0: Oké. Okay.

0: De Staple Singers en Respect Yourself. En daarvoor nog Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World en Taylor Swift. Allemaal gewoon drie keer achter elkaar. Je hebt het
1: niet eens
0: dat we gewoon drie nummers hebben gedraaid.
1: Jawel, ja, ik viel me wel op.
0: Ik denk, je bent zo in het kletsen. Ik denk van, laat die man lekker doorkletsen.
1: We zijn een praatprogramma, wat even.
0: Ja, zeker. Nou, we zijn eigenlijk weer aan het einde gekomen van deze uitzending.
1: Ja. Nou, het was weer een leuke, gezelligheid.
0: Man, wat een gezelligheid was het weer.
1: Maar voor de pauze, voor 8 uur, hadden we Johnny de Mol aan de lijn. Hè, waar mij zit te praten.
0: Oh, Johnny.
1: Donderdag heeft hij een show in de Haag gedaan, dat soort dingen. Daar was echt heel leuk, kan niet anders zeggen. Ja, mooi weer gedaan.
0: Je was er ook weer.
2: Ja, ja, zeker.
1: Faye was er ook weer bij. Heel gezellig.
0: je hoort af en toe eens wat, zo piep, piep, piep.
1: Ja, ja.
0: Maar weet je al wie we volgende week hebben?
1: Ja, zeg zeker weten, Volgende week hebben we Mariette van de Plastic, ken jij ook?
0: Oh, die van die oorbellen.
1: Die oorbelletjes en dat soort dingen, weet je wel. Maar die heeft ook een Halloween evenement, organiseert ze.
0: Ik hoop dat niet tegelijk met, want anders kunnen ze dat combineren.
1: Ik heb geen idee.
2: Ja.
1: Maar daarna hebben we InHome, en dat is een bedrijfje dat zit op de Noordersluis ook. En die repareren en hebben een schoonmaakbedrijf en repareren dingen. En daar ben ik maar in gesprek, want ik haal die kastjes, die voedselkastjes altijd op. En bij mensen ze niet meer gebruiken. Ja, die zien er vaak niet meer uit. En ik ben niet zo handig, maar dan moet er dan geschilderd worden of er moet een nieuw glasraampje in, weet je wel. En dat gaan ze hun voor me doen.
2: Mooi.
1: Ik heb het uitbesteed nu, hoor. Iemand gaat het anders doen, die kastjes. Maar zij gaan die kastjes dan repareren en schilderen. Daar ben ik heel blij mee. Daarna hebben we Machiel. En Machiel is van de muziekvereniging Lelystad.
0: Oh.
1: En die hebben een uitvoering van Maestro. En dat is in...
0: Dat
2: zag ik. Ja.
1: Dat is in...
2: Polder.
1: Ja.
2: Klopt, ja.
1: Ja, ga je er ook naartoe?
2: Ik zou er wel willen, ja.
1: Ja?
0: Ja, dan gaan we volgende week gewoon kaartjes bij een beatje kunnen ons regelen.
1: Ja. Ja. Vorig jaar heb ik het zelf gepresenteerd, die avond toen. Dat was ook wel heel leuk, kan niet anders zeggen.
2: Mm-hmm.
1: En daarna hebben we Madeleine. Madeleine van de SP. Gaan we over politiek praten? Waarom zit hij in het raadsakkoord?
0: Ja, nee, dus
1: zit de SP in het raadsakkoord eigenlijk?
0: Jazeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, hij is van de politiek, hè?
0: Ja. Nee, ik ben nu als radiomaker.
1: Maar we hebben om de week of elke week zo'n beetje een raadslid gehad... die in het raadsakkoord zit of niet in het raad. Waarvoor zit er wel in? Waarom zit je er niet in, hebben gevraagd?
2: Mm-hmm.
1: Weet je,
0: gewoon... Tot zover weer even maandagavond live. Ik moet hem gewoon afkappen, die man, want anders blijft hij gewoon lekker door.
1: Ja,
0: ik zou
1: ook
0: zeggen, welterusten allemaal. Pas goed op jezelf. En dan zeggen we gewoon tot
1: volgende week.
0: En deze dag...
2: Vriends.
1: Komt nooit meer terug.
0: Deze dag komt nooit meer terug.
2: Nee.
0: Het is gewoon...
1: emotioneel wordt hij nu.
0: Ja. Volgende week gaan we vertellen waarom ik emotioneel was deze week. Hey, allemaal een fijne avond. Tot volgende week.
1: Dag.
3: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.